Zabuli 15 na kugulumizanga Katonda wange ai kabaka era nebazanga erinnya lyo emirembe n'emirembe buli lunaku nakwebazanga era natendere